0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker. Die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

hoop dat piraten zo deur blijven komen. Want zonder die zenders hebben wie geen bestaan. Bedankt dat mag blijven. Bedankt. Bedankt voor jouw hits. Denk nog voor in het schutje.

0: nächst und erste Liefen für die Station von Abendreda. Weet je wat laatst liften bij het station van Abendreda? Ik was bij mijn moeke op de Zuidwest en was er weer terug op weg om in Kommering staartje. Peter woont bij een hospita. Laatste trooi was net 10 minuten voort, dus ik had liften, ja.
1: Ja.
0: En dan stond ik in Duitsland langs Rietsweg, gewoon een vader en het was nog kloten weer ook.

I en byt med bubeton. Der er ikke fra min mugge ud af frøjser mit kringer. Peters moeder geeft hem de gekste dingen mee uit de vrieskist. Als slijmen dan. Maar ze laat dan die woord deur en ruddig ring. Daar heb je nou op mijn nekvel en raaks begon te lopen. Het regende dat het goot. In de verte zag ik Poekopla hem dichterbij komen. Dus ik begon als een gek mee mijn armen te zwaaien.

Thank you. We love you. Maar onder wings be charms weer. Kroop me de onderboksem tussen de beeldhoed. Oh, oh, oh, wat zit zo'n lelijk eentje rot. En ik ga zo straks op mijn spiekerboksem aan dat ik hem er ook nog zo met de moed kon pulen.

0: Boudewijn weer op Zeelek. En anderhalf uur later kregen we weer een lift richting stad.
1: Yeah.
0: Een lift, yeah.

0: Maar ja, het was wat loer en dat... toen deed ik per ongeluk bij de buren.
1: Ja, en ik denk, het zal wel weer een Jehovah's getuige zijn, dus ik doe niet open. Oké.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarna wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt de Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. De meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Ik zin heb in goulash kroket. Het is 2 uur s'nachts, maar we liggen net. Op de grond in de hout ligt een lege zak chips. En het servetje was te gebruikt eerst voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Toekomst geen 1 gram meer aan, maar ik er dus wel. Ik graai al

0: Zee tot Dollartouw. Grun FM.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
0: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Groen FM.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment 2 flitsers. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 244,5. En de A12 richting Utrecht bij 75,0.
6: Radio.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nice op Grun FM.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt een lastige ochtendspits voor treinreizigers tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurt langer dan verwacht en daardoor rijden er de komende uren geen intercities. Tegen 9 uur zouden de problemen voorbij moeten zijn. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt de noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,0. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0. En de A27 richting Almere bij 114,8.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
1: De zon gaat schijnen en het wordt snel erg warm. Rond het middaguur is het regionaal al 30 graden. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Daarbij schijnt de zon en er zijn enkele wolkenvelden. Vanavond wordt het vochtiger en neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
2: Is het al vakantieplan, Joop?
3: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
2: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
3: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
2: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
0: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,0. De A9 richting Amstelveen bij 56,7. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij 161,5.
0: Radio Fur en

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nice op Grun FM.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Is het al vakantieplan, Joop?
8: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
7: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
8: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
7: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22 Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,0. En de A27 Utrecht richting Almere bij 114,8.

0: beest.
1: Grun FM. Muziek voor en door grunnigers. Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat

0: Carillon, belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
2: Grun FM weer.
3: De zon schijnt en het wordt snel erg warm. Rond het middaguur is het regionaal al 30 graden. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Hierbij schijnt de zon en er zijn enkele wolkenvelden. Vanavond wordt het vochtiger en neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
4: Is het al vakantieplan, Joop?
5: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
4: Oh? En ben de bandjes van dat olle ding nogal goud, hè?
5: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurd.
4: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
2: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A6 Emmeloord richting Muiden bij hectometerpaal 84,1. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 44,3. De A27 Utrecht richting Almere bij 96,5. En de A50 Arnhem richting Os bij 156,9.
2: Radio

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nieuws op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goede kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. Of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op. Net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 289,4. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 44,3. De A27 Utrecht richting Almere bij 114,8. En de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf.

0: www.odido.nl. Het kan ook zo.
1: Is het al vakantieplan, Joop?
2: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
1: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
2: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
1: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 208,1. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 44,3. De A27 Utrecht richting Almere bij 95,9. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij 161,5.
3: Radio Veur en Deur Grunningen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Dat komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal hout, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,0. De A6 Emmeloord richting Jouren bij 289,4. De A15 Europoort richting Rotterdam bij 56,2. En de A58 Tilburg richting Breda bij

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: MasterTools.nl, jouw plus onze tools.
2: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: MasterTools.nl, jouw plus onze tools.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen. En een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag. Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Radio Fur en

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM.
8: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score

Irmãos e Negros. On Delga Selva, no aroma.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nieuws op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Caïro. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Zoen FM, muziek uit stad en ommelands.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
9: Glen FM weer.
10: Het is een zonnige en vooral warme dag. Het is nu al rond de 30 graden. Vanmiddag komt er op veel plekken nog een aantal graden bij. Er zijn dan ook een paar wolken. Vanavond wordt het vochtiger en neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
11: Radio.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Met

0: op de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: stomme film. Nomi Down en Nomi Lorn. Zij paddenstallen en ponies en gruin wordt geel van kleur.
1: Elke nog een plaats.
2: De muziek goed start.
1: Groen FM.

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Tja. Dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord HL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.

0: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op bril.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: FM weer.
4: Het is een zonnige en vooral warme dag. Het is nu al rond de 30 graden. Vanmiddag komt er op veel plekken nog een aantal graden bij. Er zijn dan ook een paar wolken. Vanavond wordt het vochtiger en neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
5: Radio

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nieuws op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: ZFM. Muziek uit stad en ommeland.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl.
3: Ja, dat is een tafel van Noord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Noord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op noordxl.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
0: Radio Fur en

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Pst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM.
6: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen. Maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bode Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw plus onder tools. Let's go!
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
3: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Radio Fur en

Macht er mij de bok, nou steun, hij krijgt voor me kop. Hopelijk is ze gauw voorzichtig en voort nooit al te gauw. Hij stelt jong van bok door dreum, hou ik om zijn blauw.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 x 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse DAK, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
5: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A27 Utrecht-Almere bij 114,8. En op de A73 bij 111,9.

Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: Groen FM, weer.
4: De zon schijnt volop en het is op veel plekken maximaal 30 tot maar liefst 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Vooral in het zuidoosten kan het onweren, vannacht op meer plekken. Morgen wordt opnieuw een hete dag met 28 tot 33 graden, maar wel met minder zon dan vandaag.
5: Is het al vakantieplan, Joop?
6: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
5: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
6: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen en dat was nooit duur en zo gebeurt.
5: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 36,9. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij 161,5.
9: Radio Veur en Deur Grunnen.

0: op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM.
1: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn twee natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. Maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuiniging op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Is het al vakantieplan, Joop?
9: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
8: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
9: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
8: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 5,4. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 101.

het is drooi met kuren, nee, het is geen allerbeste meer. Maar ik ben toch verknocht aan mijn eend. En als we weer op plek van bestemming ben belaand, dan zeg ik, zoals jij is er geen eend.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl,

0: Je verdient het.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
5: De zon schijnt volop en het is op veel plekken maximaal 30 tot maar liefst 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Vooral in het zuidoosten kan het onweren, vannacht op meer plekken. Morgen wordt opnieuw een hete dag met 28 tot 33 graden, maar wel met minder zon dan vandaag.
6: Is het al vakantieplan, Joop?
7: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
6: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
7: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen en dat was nooit duur en zo gebeurt.
6: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file. Staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5, Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A16 Breda-Rotterdam bij 32,6. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij 101.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt, is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt, wat trouwens ook niet mag. Ze protesteren met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Is het al vakantieplan, Joop?
8: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
7: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
8: Jazeker, Klaas. Ik heb bij Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
7: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4, op de A7 bij 182,0 en op de A27 bij 114,8.

0: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Deals bij Bol.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: Grun FM weer.
4: Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Vooral in het zuidoosten kan het onweren, vannacht op meer plekken. Morgen wordt opnieuw een hete dag met 28 tot 33 graden, maar wel met minder zon dan vandaag.
5: Is het al vakantieplan, Joop?
6: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
5: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
6: Jazeker, Klaas. Ik heb in Jan de Bandenman al naaien laten plotsen en dat was nooit duur en zo gebeurt.
5: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij 182,0. En op de A35 Almelo-Enschede bij 51,3. Radio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet. En het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hougset won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor de Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het aanbenen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en

0: Is het al vakantieplan, Joop?
1: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
0: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
1: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
0: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
2: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4, op de A7 bij 182,0 en op de A16 bij 21,4.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Radio Fleur en Deur Grunners.

door voor zon en de regen, de dag en de nacht, alweer deur je bewegen deur. Stroten en steken op hoog in een kroeg, steekt de vlam van je leven in. Lopend over het hoge draad en is nog even in de groepen wie naar boven. Al verder nog verder, van toren tot A en Martini, verrassend ogen liks.

gaat, maar eenmaal is de plaats voor mijn grunniger staat. Ach, dat kriegst u zo lang, ja zo lang, als du wilst. Kist du weestig, hoorst jogend, dwars deur de volkenstroot, dat gets deur aan het einde. Aan het einde, wie het laatste perron, door kist du twee ding down. En of waarom ik hör die mimmen op kerkhof. Maar ja, hier ligt gaan een meer te wachten op die. Als du fort magst naar het berg, over het water, over het brug, op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wekker door zonne en regen. De dag wordt al middag op

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers!
5: Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM.
6: Grun FM. En nou het nieuws op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in de handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Vegen de brandrijder tussen Venraai en Nijmegen de hele avond geen treinen meer. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, een stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd, zoals Spanje beweert. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Radio Fur en

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/na.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nice op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Radio Fur en

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus Compleet Vitamine Minerale Koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM.
7: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Radio Fur en

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn, zegt de veiligheidsregio tegen de VRT. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: spoor zijn mobbel. Maar ik heb geen schien van kans met mijn dikke witte poggel. Mijn vrouw ligt als een tulooi in de zonne te bakken. Maar als ik het nou verzeggen had, koffersbang. Dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Nee, geef me maar P en Rinus en de Hoornse Plas.
1: FM, muziek uit stad en Ommelands.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden en ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.